0: hoe de wal het schip keerde, is het nieuwe boek van oud-Veronica-medewerker en huisfotograaf Hans Becker. Met meer dan 300 niet eerder gepubliceerde foto's van de DJ's, de technici, de bemanning op de Noordernij en de vele artiesten. Droom even weg naar de laatste turbulente jaren van de zeezender. Met de flight in naar New York, de stranding en Club Veronica. Met een aanbeveling van Tineke en een voorwoord van Lex Harding. Een leuk cadeau-idee voor oud en jong. Radio Veronica, hoe de wal het schip keerde. Nu in de boekwinkel.
1: En natuurlijk online in de webshop van rockart.nl.
2: Music. Wir sind in den Seesender Hits bei Radio Veronica. Es ist, ist schon wieder 5 Jahre her, da hat uns die Nachricht erreicht, dass Rob out, man nannte ihn auch Mr. Veronica, erst am 2. Weihnachtstag 2013 verstorben ist. Da erreichte uns diese Nachricht und wir erinnern an ihn mit den TV-Nachrichten. 1,5 Minuten schalten wir uns in das holländische Fernsehen. Weihnachten, 2. Weihnachtstag 2013. Und danach hören wir ein Promo von der Stichting Norderney. Und dann gibt's schon den nächsten Seesender-Hit.
3: Mr. Veronica, Rob Out, is gisteren overleden. Dat heeft zijn echtgenote bekendgemaakt. Rob Out was al enige tijd ziek.
4: Dit is Radio Veronica op de 102,9 meter voor de komende 2 uur. En dan bedankt voor 120 minuten kunt u genieten van een aflevering van de Rob Out Show.
5: De carrière van Rob Out begon in 1965 bij Radio Veronica. Een piraat die uitzond vanaf een schip op de Noordzee. Hij werd een van de populairste DJ's van het station. En bracht voor de lol een nummer uit dat een hit werd.
6: Kom uit de bedste, liefste. Weet je niet, je bent al veel te laat.
5: In de jaren 70 leidde Rob Out de strijd van de etenpiraat Radio Veronica tegen de regering. Die wilde af van de radiopiraten. Het station had inmiddels een enorme aanhang.
7: En dat we vinden dat Veronica toch moet blijven.
5: Op 31 augustus presenteerde Rob Out de laatste uitzending vanaf het schip.
8: Die periode wordt afgesloten. Er sterft iets.
5: Veronica werd een legale omroep aan de wal. Binnen een paar dagen wist de omroep onder aanvoering van Rob Out 100.000 handtekeningen te verzamelen. De etenpiraat Radio Veronica werd in 1976 onderdeel van het publieke bestel, met Rob Out als algemeen directeur. En dat bleef hij 16 jaar lang. Hij vertrok naar vernietigende kritiek op zijn functioneren. Rob Out is 64 jaar geworden.

0: Keller. Hits.
1: Piratensender werden wieder lebendig durch deinen Musikwunsch. Gerne auch Infos, wenn es eine persönliche Geschichte dazu gibt. Kritik, Anregungen und deine Piratensender-Musikwünsche bitte an rogerblue@gmx.de. Roger Blue als ein Wort ohne Strichpunkt oder Leerzeichen. Also rogerblue@gmx.de oder via Telefon 0281 442 707 34. 0281 442 707 34.
0: Seasonal Hits.
1: Wir sind in den Seasonal Hits am 3. Advent und haben wenigstens einen weihnachtlichen Filler im Hintergrund. Musikwünsche, die euch an die Weihnachtszeit von den Seesendern erinnern, sind leider keine eingetrudelt für diese Sendung. Und habe auch ganz vergessen zu sagen, Peter van Damme, leider auch viel zu früh verstorben, haben wir im Programm. Und er erinnert hier ab und zu an tolle Vinylmomente. Vinylmomente, in denen man einfach eine Schallplatte in der Hand hat. Dieses Gefühl, deswegen dieser Name, war eine Reihe von ihm bei Radio Mango, einem belgischen kommerziellen Sender, den er damals betreut hat und wo er auch als Moderator und Programmdirektor mitgearbeitet hat. Und er erinnert an einen Hit von Big Country, In a Big Country aus den 80ern und erzählt uns ein bisschen was über die Drive-In-Shows von Radio Mi Amigo, damals in Belgien. Wir sind etwa für 5,5 Minuten bei Peter van Damme mit toller Musik von Big Country.
2: Radio Mango präsentiert Het Vinylmoment. Op Drive-In Show in de jaren 80. Dat is terugdenken aan grote zalen in Vlaanderen. Hoi, met Peter van Damme voor een Vinylmoment. Zaterdag en zondag, dat waren de uitgelezen momenten voor Drive-In Shows. En vooral op zondag kwam je in de grootste zalen van Vlaanderen. Ik denk terug aan Zaal den Horen in Oedelem, de Postillon in Aalter, de Rio in Sint-Katelijne-Waver. En dan vergeet ik er nog makkelijk 10. Voor elke zaal had je een aantal klassiekers. Als je die niet mee had, kon je het als discjockey wel schudden. Stel dat je in Oedelem aankwam zonder iets van Rob de Nijs, dan was de kans groot dat je op het einde van de avond te horen kreeg dat je nooit meer moest terugkomen. Zonder Mud, The Stones, Status Quo of The Sweet in je platenkoffer had je meestal een hele doffe avond. Geen toffe avond. De warmste herinneringen gaan terug naar Zichen Zussenbolder, waar ik toch zo'n jaar of 10 te gast ben geweest bij het sluiten van de kermis telkens. Het was denk ik zaal Broederband. We hebben daar een keer op een broeierige augustusavond, zeg maar ochtend, tot een uur op 5 ochtends op de stoep gezeten, met 20 Simple Minds fans. De reden? Ik had op een cassette een exemplaar van de nog niet verschenen Simple Minds LP. En er was toen één plaat waarbij iedere keer weer zo'n 500 feestgangers compleet uit hun dak gingen. Als ik Big Country draaide, met In a Big Country. Dus dit vinylmoment is voor alle feestvarkens in Zichen Zussenbolder. En ver daarbuiten natuurlijk.

inderdaad, het is 4:15 geweest op Miamico Internationaal. En wij gaan ons ding weer doen op die donderdag namiddag tussen 4 en 5. Dat voor u bij het belletje al en van harte daarbij. Welkom daarbij. Bedankt Frans voor die afgelopen 2 uur met Frans op drift. Met daarin ook weer erg goede muziek hoor. Wat mij betreft, we zijn begonnen met een reggae ska-hit. Die na zomer van het jaar 1971 was er een van de pioneers. En noemen dat heet Let You Yeah Be Yeah. Die werd er dan zijn we toe aan die tweede plaat in het programma. Aan tijd voor mensen hier het persoonlijke hit-tip van deze week. Een plaat die opnieuw is uitgebracht. Dat had eigenlijk al een hit moeten worden in het jaar 1972. Het is er een van Lobo en dat heet I'd Love You To Want Me.

0: nog steeds een erg goede plant vinden, deze van Balbo. Hij is opnieuw uitgebracht en daarom is het deze week mijn persoonlijke hit-tip. Nummer dat heet I'd Love You To Want Me. Het houdt standing to als de beste kwaliteit van dames en heren confectie aan halve prijs. Twee stuks halen, één betalen. Dat is Standing, het grootste confectiebedrijf van België. Standing Aalst. Twee stuks halen, één betalen.
1: Dankzij de speciale kredietvoorwaarden van Geel Comfort zijn nu de Bouwknecht Droomkeukens binnen het bereik van iedere vrouw. Geel Comfort is gelegen op de afrit Geel West van de Boudewijnsnelweg Antwerpen-Luik. Geel Comfort te Geel maakt van de Bouwknecht Droomkeukens een realiteit voor elke vrouw.

0: Drive-In Show.
1: Aanstaande zaterdagavond is Mia Miko's Drive-In Show en naast de Red. We zijn daar in Zelf Vogelsang en daar beginnen we s'avonds om 8 uur. We zijn ook nog in Stekenu, daar zijn we in het Lusthof, het Zomerhuis en daar beginnen we s'avonds om 7 uur. Aanstaande zondag, die 25e augustus, kunt u Mia Miko's Drive-In Show verwachten in Exciting. We zijn daar in het kasteeltje, daar beginnen we s'avonds om 7 uur. En we zijn in Rumst in de tent aan de Schoolstraat en daar beginnen we s'avonds om 8 uur. En u wilt het voor boekingen en informatie omtrent Mia Miko's Drive-In Show, kunt u bellen naar nummer 014-545657. En u wilt het tijdens iedere Mia Miko Drive-In Show in het komend weekend ook weer het grote solreizenspel waarmee iedereen die aanwezig is kans heeft op het winnen van een reis naar Londen of Parijs. Doe dus mee aan het te gekke solreizenspel op iedere Mia Miko Drive-In Show. Dat moeten we inderdaad nog even afwachten. Noem het heet It's Magical. Dan het tijd voor een oude hitsingle in de Beach Bennett Show. Kent u deze nog van een jaar of wat geleden? Een van de Bee Gees. Dat noem je het gewoon Lonely Days.

0: dat ik in hitte geweest in de winter van het jaar 1970. En toch betekent hij terug in de tijd opnieuw. Nico en het journaal, een oude hitsingle van de Bee Gees. En dat doen we het weer Lonely Days.
1: Heeft u al aan Carpenter gedacht? In de ideale keuken is het werk licht, de vaat aangenaam.
2: Carpenterkeukens vindt u in de belangrijkste steden van België.
3: In Gent in de Overpoortstraat, in Oostkamp in de Statiestraat en aan de kust in Oostende aan de Oude Luchthaven.
4: Flandria Brommers. Brommen met Flandria in sportiviteit en veiligheid. Brommen met Flandria is reizen in vrijheid. Brommen met Flandria, een onbeperkt aantal kilometers zonder zorgen. Flandria doet het voor 719 francs per maand. Vraag ernaar bij een van de 5000

0: Attentie, attentie. Bericht voor al die van zachtheid houden. Yplon, zo zacht. Yplon, een wonder van zachtheid. Yplon, de fijnst geparfumeerde wasverzachter. Yplon, de zuinige zachtmaker. Yplon.
1: Het is ondertussen 8,5 minuut voor je 4:30. De informatie die u in dit programma hoort is voor u gelezen in het popblad Joepie. Terug naar de muziek, aan tijd voor een Franstalige hit. Hier is er een van Sheila.